0: quick. Agus as the shechunde, shol takes a gehocht a car and ni a hocht a hocht. Agus gur R and A G ag tus the hachtachta. Come into the fall freshen a refust ag ear sneer ag RTE.ie.
1: Well, tasom with the crinu olus, we cost Pablo Rosmoka gets a shaft and the olus horse can fable. We ungui will her gaidi less lacadigonotogri, which had a copy of the Bunish Laska Agus Lom Maizinta, Petro Mining, the Shalom Studio, Agus Nol Omar Hulum, Elephone, Frush and Cahunchabelads.
2: Come on, what you're doing?
1: Come on, Schwitter. So, tasom at Hain, Fitter. Ta fall sawat ykkur ein er þess man sagt þess að sawat þess að
3: þess að glant var sinn fyrir sinn að nú hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér
2: hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér hér
3: Stoi log mit han is so schint ha schas zu genter das dann wie muss was mir wieder der chins savro das wurde nicht mehr han der verschnanne ach wie muss was savro august und hu fast die zicht stärker gemacht ich gelin savro da was schön sind noch was schon gelit go das mock
2: komm mal schon weg heute schon blena ein august aber das mein den sagen wir an das gelit mein grauter Ik kan het niet goed doen. Ik praat als je iets aan laat. Ik was niet groot dat ik wel eens achter boel. Ik was heel prachtig. Ik was voor prachtig. Ik dacht, ik denk, wel een baan als je kan maar. Ik kan nog wel eens achter boel. Want dan waren er geen...
3: Geen Spanisch.
2: Nee, geen Spanisch. Ik bedoel dat ik was... Ta aardjes aan ta reich braan. En dat was... Ta op... Dan zijn ze dat verder zijn. En zo zijn... Ik ga met de lagen en wil een structuur zacht luiden. Het is geen ervaring in die noem. Een schuldhand aan de regie. Zo ben ik graag hier zijn lagen. Ik ben zijn, ja.
3: Ook zo hij maar schoen en al. Brachen geloor. Staat er verder. Dus zo hij maar. Maat aan de baal. Ik zou maat aan zet in de kaart. Ik zou zacht luiden. Ik zou het lijkt door zijn kost. Ik zou het maar een boel. Aard door zijn gemoor. Dat is een beetje een schepje.
4: Schoen hij. Well, Shadan is in the KML on the side of Fedra, so Tommy de Gobration free law hit. Tau Gulor PC Bucker has Color Stachon, Agascan with my Jeshatain Mastuhan all, why Hopple Colocht, a Skilakus stuff shot. So there's Nihener Chinakutan, but it's a Nichanus, you know, I'm had Nertadini, Bader Togel, Saktur, Nus, Hala, Papa Nordic Machine, Tatel Shafarge. als marine engineers hier maar daar zo te kaher in skillsen de vaak zo dat op call of de en ik ben met je voor master kan wel op nieuwe zijn spelen dat dat beter tv stuk hikes nu 38 niet maar zijn maar dat gelogen kan opportuniteit dat hij zijn nog gelijk gele zo ach schon ein kein more I guess interesting Murray Peter okay was a comment cash also was go level it mal der marschen call you konde was klud unarches nervische faimu so cash jetzt was aus der gol hol kart mal der aber das so schon gut tauf doch schon
1: Agus ar dú sé léas na háitiú agus gombecha caiidan a gile bhelas is áir agus gur anas fuidir bhaith sé hí mar bhíonn an caiidan go mai. Acha bhí tú go ríd figúí in tuine a fhítar agus san an chuí go chuí go tá sé sinna gimach go mairí tá duine
2: Tá sé chola se pás be deal go litir móir agus séar cána mar mám tíomh sin mar cána i mám agus acha tá mu deartar tá sé mu deacha dealhartar míle go leachtain beidir na géad in chédéú sé an teachtain seo chu sé séar litir mó anna teachtain seo agus tá sé scaipí mar chat chu sé bhacht ag deamar mar chalín bhachtar ár sé harta go leit
1: Agus adó is sabúid mhór a sin an héim a ní chééis go chuí go chuí go chuneall i gimocht agus a chuneall an taide go chuneallir an chaile heach an tanide tá chaúna tá chaúna gé bheith a cruú agus chaúna fáil.
2: Tá le sipaí fiorhaga nepa bhí mutí róí de sáne san ruine mu breis bahan chu sé peinmhaile leis bí mu ge thuú nachtar ár gilchéan rasmó chuáit hat na sipaí. Tá sé do marin agus go mí maitha acu fa dhéan hé.
1: Agus inál an táhar eile, sé bhí é glára ché go ben níos náhas tá is mú ar se belé leis agus a bdeanúha ná fáid fabbal se gil dicáin bhfuil mór an tarú an sinúir nó se be i ddíú steach chu is múil lín snáha.
4: Chain din snaven is read and murder had tan peira ku gal raya ta kana gal raynish ku pinan kana le I guess we baroram there as a play le sha be this couple brain och in gobina pe vetcha murder hammer ni va said kid ken ken al trish kasan va ru so hurichation back le so so ach ta session gal ray freshen ach ta she bagani smile ta On Steve Hain what be some matter or portacha khoidwa ho so ta daunyon agus was it tan tu drasa fan of linyle he planned agus tamuje niet with plan of like he can tasing kin of side of fate of when hain marider hale he for ma ke ke ringa ha team player marider over nilen sign all the any of nan rock was it ke ri rodiana so Maar mag Peter dan heen naar Peter. Tá plan in the end, because can we cast less an udros, I guess, have play. So, shouldn't I can only kick him a little shin? I can't imagine Skullerashkin in Snav, when she sent for noon and yay, because we in TLR, because camera, you have brown alcohol, and would have said, well, phone after all the Snav. I guess we freshen, ni mamma, because I'm near. We should kill all being we, we should brow go for a we should brow go hauling. I guess we in Argyll glance for the horse because Mara wow. But I should get that's not a waste in the way. Shake up with
2: somebody can't let you come to council, especially in Bower Lan who will he's on a little shoulder when you're a little macar the Marco Hill Tom. Sure, you know, I'm going to Schul na bij zich gelden is leren moet je na zo'n tijdje dat je er gebleven aan hebt dus daar klinkt je morgen geen tijd wat dan ja dat je dan hier onze talentjes daar dus liggen haar zoals nog iets zijn rodel talentje nee
1: Nyaart ladin marshan gus stohi marvin seis kriniari gus okadiolus marsha goni stohi sektor sektor ma hastob ladis murdi ladin na mar ko steh ach kan doch shna famin chadan stohi gus shna famin kostiat tian da fitzer gus lot ma bui khib e de maizin gus gnedi bishin lins navo gus da kono zena vesharo itini mudi ra hamshit
2: Alla ikkur mila maħad wajtum.
1: Tiali, waqt jant lajn tagi xinjad Peter Romainin agus Nold Omarachu o xaxti farbara rasmok aigi lawklin ċinna maħadzin.

Den bevestigde sedrovieren de meeste schaam mee met een voorvermoesten, maar dat toe geestiglijn, maar svijgeler hoe, maar dat toe eider herbrengen deeg, agus plein agus fe, agus simed, segomortes schaap bij erdaren, maar dat dus niet braha, hoe kiet jurogen kiet dus, ha kiet kweeg jurogen daar dus, agus se kiet juro gun trio dus, agus bij er na homohoriere leid pisewan keol, a chom Martin, nu Brendan, a chasse. Well, shot PC Keolin is a chom Brendan, nu chom Martin Mulvihill, and he chan hook sha sweet glan corwi ergancha. Agus she hain a chom canchan, dorkan, cholisha egwahid Bridget Flynn, a vicha kasar vidili hain, agus in triukan a chom Martin erished the cross at the wood.